0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Ja, jongens, zo, eventjes de juiste stoel erbij pakken. Het is toch elke keer weer een ramp, hoor, die grote lift hier in het grote Van Vliethuis, om er eenmaal in die studio terecht te komen.
1: Jongens, jongens, jongens. Zo, we zijn er. Ja, ik moest de laatste trapjes, de laatste treetjes ook even lopen, want de rest deed hij niet. Jongens.

0: geleden nog steeds op van NOMA. Ja, ooit een keer begonnen bij het bandje The Fun Boy 3 als achtergrondzangeres. En toen dachten ze, nou wat hun kunnen, dat kan ik ook. Dus zijn ze toen ook gewoon muziek gaan maken. Hè? Ja, je hoorde I Heard a Rumor van van NOMA, hè. Ja, dus ze begonnen ooit bij Fun Boy 3, hè. Ja. Dus Guinness World Record Book, meest succesvolle vrouwelijke band qua hits aller tijden. Nou, het zal maar over je verteld worden, hè. Goed, het is maandag. Het is even wennen. Ja, je hoort het aan het begin al, hè. Ik had eventjes wat problemen met de lift. Ik stapte in die lift vanmorgen vroeg. Op 5 voor. Was het 5 voor 6. En die lift die stopte een verdieping lager. Dus ik moest nog een paar treetjes omhoog lopen. Maar goed, we hebben het weer gered, hè. In het grote Van Vliethuis. We zijn er weer. Dit is voor de wekker wakker. Ja, als je op de weg zit. Nou ja, iedereen die gebruikt tegenwoordig die routeplannetjes, hè. Op de telefoon of weet ik veel wat. Maar er zijn heel wat borden versleten. Want ja, het is toch ook soms wel een beetje handig als extra bevestiging. Van als dat apparaatje je telefoon zegt van afslag 8. Deze afslag moet je hebben richting Koevoorde. Ik noem maar even een voorbeeldje. Ja, dan is het toch handig dat je die afslag ook ziet. Maar ja, tegenwoordig zie je dat eigenlijk niet meer zo goed. Want al die borden zijn versleten. Ja, langzaam maar zeker. Vooral de borden bij de snelweg de A44 bij Oegstgeest. Die zijn helemaal onleesbaar geworden. Ja, Rijkswaterstaat gaat nog niet over tot herstel. Want ja, er is geen tijd en geen geld. Ja, de onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat is groot. En niet alles kan tegelijk uitgevoerd worden, zo zeggen ze. Het is eventjes schokken wat er op de borden staat. Voor wie bijvoorbeeld van Wassenaar richting Amsterdam rijdt op de A44. Ja, rechtdoor gaat nog met voorhoud in Amsterdam. Maar ja, als je rechtsaf gaat, nou ja, die borden zijn eigenlijk niet meer te lezen. Hè? Ja, Noordwijk kun je nog een beetje ontcijferen. Maar Oegstgeest Noord eigenlijk al helemaal niet meer. Hè? Dus ja. Ja, die borden die zijn gewoon een vervanging toe, joh. Die hangen daar al zo lang. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, de ANWB heeft ze ooit een keer aangebracht. Ongeveer 22 jaar geleden. Op 1 januari 2004 raakte de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond het monopolie kwijt op het plaatsen van verkeersborden. En toen hebben ze er geen een meer geplaatst. En ook niet meer vervangen. Hè? Ja, de oude borden die worden als gevolg van de bezuinigingen waarschijnlijk pas volgend jaar vervangen. Hè? Ja, dus het is eventjes afwachten wat dat weer gaat brengen. Hè? Goed, het is voor de wekker wakker. Het is maandag en ja, we gaan officieel beginnen. Hè? De Songfestivalweek gaat van start.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Stefania en je kan niet kiezen bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. De eerste Nederlandse repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Handius is geland in Eindhoven. Aan boord zijn naast 8 Nederlanders ook 18 buitenlanders. Ze vertonen geen symptomen van het virus. Maar ja, voor de zekerheid doet men ze wel in quarantaine. Ja, het vliegtuig landde rond 8:30 gisteravond in Eindhoven. Nederlandse passagiers die gaan 6 weken in thuisquarantaine. Passagiers met andere nationaliteiten die worden opgevangen door de GGD. En de uitbreiding van windenergie op het land dat stokt. In 2025 kwam er 96 megawatt bij aan vermogen. Ja, wat de laagste toename is sinds 2017. Er is veel onzekerheid over de wet en over het overvolle stroomnet. Want die remmen momenteel de groei. Zo zijn er 29 nieuwe windturbines geplaatst. 20 zijn er afgebroken. Zo blijkt uit de jaarlijkse monitor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja, het totaal aantal windturbines op land komt daarbij op 2550. Nou ja, het zijn er niet alleen in Nederland, de windturbines die aan het stokken zijn. Nee, ook in België en Duitsland, daar neemt het ook af. Ja, de groei wordt geremd door de onzekerheid over milieunormen. Ja. Goed, het is vandaag officieel de ijsheiligen. Ze komen ons land binnen. Ja, de eerste is Mammertus. Hij is de onbekendste en wordt ook wel eens vergeten. Ja, na hem komen de bekende Pancraas, Servaas en Bonifaas. De ijsheiligen blijven bij ons tot en met 14 mei. De temperatuur ligt op deze dagen vaak iets lager dan gemiddeld op deze dag in mei. Ja, het kan vandaag ook flink koud zijn. Het is namelijk de dag van de heilige Sint Mammertus. Dat is de eerste ijsheilige. Ja, er is ook een gezegde op een tegeltje. Al is Mammertus oud en grijs. Hij houdt van vriezen en van ijs. Ja, nou ja, of er ook ijs zal komen, dat weet ik niet. Maar goed. Ja, we zitten in de week van het Songfestival, hè. Zoals je weet, het begint officieel dinsdag. Morgen dan zijn de eerste optredens. Ja, het allereerste land wat meedoet is Moldavië. Die mag gaan aftrappen morgen in de eerste halve finale. Ja, er zijn ook heel wat landen die afgehaakt hebben. Er zijn er ook een aantal die weer aangehaakt zijn, die terugkeren. Dat is dus onder andere Moldavië, ook Roemenië en Bulgarije doen mee. Ja, dan ben ik toch wel erg benieuwd naar het eerste liedje wat morgenavond te horen is in de eerste halve finale.

want you to meet my brother Carlton over here.

0: Lekker is dat, hè? Ja, Bob Marley en de Wailers, je hoorde Kinky Waggy. Was even speciaal voor Bampami die in de auto zit, onderweg naar zijn werk. Ja, want hij houdt van reggae, hè? Dus af en toe komt er nog eens een lekkere reggae-plaat voorbij, hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker op deze maandagochtend. De hoogste tijd voor de dagtopper.
1: Erik op maandag.
2: Hoi.
0: Ja, voor Bampami die in de auto zit, onderweg naar zijn werk. Ja,
1: dit is de dagtopper.

0: ochtend begint goed. Met Erik en de morgen. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: 2016 was het voor Douwe Bob dat hij meedeed met het Songfestival. Ja, de inzending deed het goed. Eindigde namelijk 11e. Beste Nederlandse resultaat sinds 1998 toen. Hè. Dus heeft goed gedaan. Ja, Douwe Bob Postuma, want zo heet hij officieel. En hij komt uit Amsterdam.
1: Back to the 80s.

Die bij het D66-kantoor wordt vandaag voorgeleid. En in Amsterdam gaat het verbod op fatbikes in het Vondelpark. Daar mag je niet meer met die fiets komen. Ja, het weer vandaag, het is een stuk koeler dan voorgaande dagen. Het wordt 10 tot 13 graden. Te maken met een noordenwind. De gevoelstemperatuur ligt een stuk lager. Ook trekken er wat buitjes over het land. Ook Zeeuws-Vlaanderen en een groot gedeelte van Duitsland heeft er last van. En er is ook wat ruimte voor de zon. Vanavond dan trekt de wind verder aan en kunnen er zelfs zware windstoten voorkomen. Ja, gisteren, toen was het moederdag. Ja, het is helemaal langs me heen gegaan, joh. Ik heb er totaal niet meer aan gedacht. En ik had ook nog wel zo'n leuk, lekker liedje klaarstaan. Die heb ik gisteren ook vergeten te draaien. Ja, dus waarom... Niet een dag later. Hier is Gerard Joling en Mama, waar ben je nou?

0: Nog voor de wekker wakker. Wakker.
1: Als ik je weer zie.
0: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

Van het album Music and Me hoorde je Michael Jackson en All Things You Are. Ja, dan worden de laatste tijd steeds meer liedjes gedraaid van Michael Jackson. Omdat die film van Michael natuurlijk in de bioscopen draait. Hè? Ja, dan wordt er net even iets meer Michael Jackson overal op elke radiozender ten gehoren gebracht. Hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het tweede gedeelte van Voor de Wekker Wakker is weer een feit geworden. Kijk even naar het nieuws. Een 37-jarige man die werd aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt voor het eerst voorgeleid. En de verdachte van de dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen, die moet ook nog voorkomen vandaag. Het Openbaar Ministerie komt met de strafeis. En in de rechtbank in Den Haag is een zesde pro forma zitting in de zaak van de explosie op de tarwekamp. Ja, en het fatbikeverbod in Amsterdam in het Vondelpark gaat vandaag in. Er zullen waarschijnlijk meer gemeentes gaan volgen die de fatbike in de ban gaan doen. Hè? Ja, en de winnaar van de Libris Literatuurprijs die wordt vandaag bekendgemaakt in Nieuwsuur. Ja, Peter Buwalda, Lieselot Marien, Bert Natter, Coco Schrijber, Peter Terrin en Nadia de Vries, die maken kans op de prestigieuze auteursprijs. En Amerikaanse president Trump heeft het Iraanse tegenvoorstel voor de beëindiging van de oorlog in het Midden-Oosten naar de prullenbak gegooid. Zonder verdere details te geven over de inhoud, noemt de president het voorstel op zijn online platform totaal onacceptabel. Ja, Iran had volgens het aan de staat gelieerde persbureau Tasnim onder meer voorgesteld een onmiddellijk einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse zeeblokkade. En dat de sancties tegen het land ook worden opgeheven. Ja. Ja, verder is er veel onrust in het land. Want er zijn nogal wat demonstraties bij AZC's. Onder andere in Apeldoorn. En er is een megawinst voor het olieconcern Saudi Aramco. Door de oorlog in het Midden-Oosten. Zij profiteren ervan. En de Iraanse Nobelprijswinnares Mohammadi krijgt medische behandeling buiten de gevangenis. Goed, voor de wekker wakker. Tweede uur is een feit geworden. En we zitten deze week natuurlijk helemaal in het Songfestival. Want morgenavond, dan gaat het eigenlijk echt beginnen. Dan is namelijk het Eurovisie Songfestival. En dan gaat het beginnen met Moldavië. Die beginnen dan Zweden, Kroatië, Griekenland, Portugal, Georgië, Finland, Montenegro, Eslano, Israël, België, Litouwen, San Marino, Polen, Servië. Die treden namelijk in de eerste avond aan. En dan gaat er natuurlijk een aantal uit. Dan gaan er een aantal door. En dan natuurlijk de tweede halve finale op 14 mei. Met onder andere Bulgarije, Azerbeidzjan, Roemenië, Luxemburg, Tsjechië, Armenië, Zwitserland, Cyprus, Letland, Denemarken natuurlijk, Australië, Oekraïne, Albanië, Malta en Noorwegen. En de finale die is dan uiteindelijk op 16 mei met sowieso Duitsland, hè, en Frankrijk, Italië, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, want die hebben betaald. Dus die hoeven verder niet aan de voorrondes mee te doen. Die gaan al sowieso door, hè. Ja. Goed, deze week dus de Songfestivalweek in Voor de Wekker Wakker. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: de dag een nieuwe morgen brengt. En de zon zijn lichtje schijnt.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend Erik van Vliet.
2: Langstraat FM.
3: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
1: Erik van Vliet.

0: Time warp complete. Ready for transmission.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend, Erik van Vliet.

0: weekend. Erik van Vliet.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes wist dus met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het Binnenlands Bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Dit is de Flitsschijf.

Heb jij ook het O'Gene Complex? Ja, het is de flitsschijf van deze week. Hè? Something Perfect hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik zeg goeiemorgen. Welkom bij dit ochtendradioprogramma. Ja, morgenavond dan begint het Het Songfestival. Ja, de Big Four, Italië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn automatisch geplaatst natuurlijk. Ook de winnaar van het afgelopen jaar, Oostenrijk. Nou ja, na de eerste en tweede halve finales komen daar nog 20 landen bij. De precies optreedvolgorde wordt later door de producers bepaald. Ja, het gastland loodt zijn startpositie en loodt de laatste startplek en zal dus als 25e gaan optreden. Ja, de Noorse delegatie trouwens heeft van de songfestivalorganisator European Broadcast Union, de EBU, een waarschuwing gehad dat het optreden van zanger Jonas Lof tijdens de eerste repetities te sexy was. Ja, de eerste halve finale van het Songfestival is natuurlijk dinsdag in Wenen. Ja, een officiële waarschuwing is uitgegaan. Een paar dingen die moeten worden afgezwakt. Zo zegt Lof zondag tegen de Noorse krant in Wenen. Het optreden was volgens hem te uitdagend en niet familievriendelijk. Ja, de zanger die donderdag in de tweede halve finale uitkwam met dit ja, mocht niet verder uitweiden over de reden van de waarschuwing. Ja, de festiviteiten rondom het Songfestival zijn zondag namelijk al begonnen in Oostenrijk. Vanwege de omstreden deelname van Israël doet Nederland dit jaar niet mee sinds 2002. Ja, ook Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland hebben zich teruggetrokken. Ja, tijdens de openingsceremonie hielden de deelnemers zich op de vlakte over de boycott van de vijf landen. Ze gingen ook niet in op politieke vragen, maar gaven wel aan dat de landen gemist worden. Ja, ja, ik zei het al, hè, de Big Five mogen sowieso gaan optreden. En de inzending van Duitsland, die is van Sarah Engels. En dat liedje dat heet Fire. En daar gaan we even naar luisteren. Stop the-

Zelen, het is zomer. Het is de dagtoppen van deze maandag, de 11e mei. Ja. Liedje wat we dan extra promoten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. Dus hoor je als dagtoppen vaak een artiest die nog moet doorbreken. Of misschien nooit gaat doorbreken. Of misschien wel een nieuwe artiest. Of ja, je mag hem ook aanbrengen. Hè. Dat mag je dan doen via Voor de Wekker Wakker. Apenstaartje gmail.com. Hè. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ik zei het al, er zijn weer allerlei dingetjes onderweg. Nou ja, zo dadelijk natuurlijk weer even aandacht voor het Songfestival. Want we zitten in de Songfestivalweek. En onderweg, Piet Veerman. Wakker worden.

0: van Vliet. Goedemorgen.
1: Info en hits. Langstraat
2: FM. Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Voor de wekker wakker met natuurlijk deze hele week het Songfestival in de spotlight in dit ochtendradioprogramma. Ja. Ja, het is dat Noorwegen een waarschuwing heeft gehad natuurlijk, want ze hebben een optreden gegeven in de repetities. Jonas Lof en de repetities waren te sexy, zo werd er gezegd. Ja, de eerste halve finale van het Songfestival is natuurlijk morgen in Wenen. Ja, ik ben dan toch wel weer benieuwd naar dat nummer van Jonas Lof. Welke zal het zijn? Ja, zo heet het liedje. En is de uitzending van Noorwegen.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

0: Wij zijn 100% Langstraat. 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.
1: Een ideaal programma als u in de auto zit. Een ideaal programma als u thuis zit. Ja, het is eigenlijk sowieso een ideaal programma.
2: Goedemorgen, al wakker.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Ja, 1978 was het de inzending voor United Kingdom. Ja, Bad Old Days van Coco. Ja, het Eurovisie Songfestival werd toen gehouden in Parijs. Het was geschreven door Stephanie de Sykes en Stuart Slater. Ja, de band was onder andere met Cheryl Baker. En die kennen we natuurlijk ook nog van Bugs Fizz, hè? Ja. En jaren later won ze alsnog 3 jaar later het Eurovisie Songfestival. Met Bugs Fizz zelf, hè, Making Your Mind Up. Ja, wraak is zoet, zeggen ze wel eens. Ja, zo is het maar net, hè. Ja, goed, je hoort de Coco dus met de Bad Old Days voorbij komen in deze Songfestivalweek, hè. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws. Ja, het Hantavirus. Het houdt de hele wereld in de greep. Er zijn al 3 doden, onder wie een Nederlands stel. Er is ook evacuatie van passagiers. En dat is begonnen bij Tenerife. En de eerste evacuatievlucht is inmiddels al aangekomen in Nederland. En een schip gaat daarna naar Rotterdam voor desinfectie. Ja. En Peter Gillis die heeft zich niet neergelegd bij de zelfstraf die hij afgelopen donderdag kreeg voor belastingfraude. Gillis advocaat die meldt aan het nieuwssite ANP dat een vastgoedondernemer in hoger beroep gaat. Het is nog onduidelijk of hij ook zijn veroordeling in een mishandelingszaak gaat aanvechten. En het Nederlands Instituut voor Militaire Historie die heeft beelden aangekocht van een verzamelaar waarop te zien is hoe het Duitse leger Nederland binnendrong in Zuid-Limburg. Het Duitse leger kon toen rekenen op veel verzet. Nou ja, van Zuid-Limburg bestaan weinig bewegende beelden. En het is een unieke film met oorlogsbeelden van de Duitse invasie dus in Limburg. En op deze dag in 1940, het Duitse leger rukt steeds verder op in Nederland. In de ochtend om 2 uur begint de Duitse aanval op de Grebbeberg bij Rhenen. En NSB-leider Mussert die viert zijn verjaardag in Zelhem in 1942 en houdt vanuit het Achterhoekse dorp een radiorede. Hij vraagt het land onder meer steun voor de vrienden van de Waffen-SS die het ver weg al schietend ook niet makkelijk hebben, zo zegt hij. Ja, en de Israëlische geheime dienst die ontvoert in Argentinië de voormalige SS'er Adolf Eichmann in 1960, die in de Tweede Wereldoorlog belast was met de oplossing van, tussen haakjes, het Joodse probleem. Israëliërs die brengen Eichmann op 20 mei naar Israël, waar hij terecht zal staan. Er zijn ook films over gemaakt, hè. Eichmann zou uiteindelijk veroordeeld worden tot de strop, ja, in 1960. Goed, voor de wekker wakker. We zijn er elke werkdag van 6 tot 9 op Langstraat FM. En David Guetta is onderweg.

0: FM.
1: Nog voor de wekker wakker. Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
2: Hallo, it's me, Luis Capaldi hier. Even after all this time. And this is my latest song.
3: Days aching, nights are long, 2 years and still you know.
4: Het is een mooi, heel klein, je weet wat te zeggen. Maar we naar niet.

0: nou niet gek.
1: Samuel Welten en Leeuw Kleine met Maak me nou niet gek. Ja, ik heb Leeuw Kleine 1 keer ontmoet. Dat was geen fijne ervaring, kan ik je vertellen. Hij had een beetje, nou ja, eigen dunk, wat moet ik zeggen. Een beetje hoog van de wolken, laat ik het zo zeggen. Hij was niet zo tof, tegen mij in elk geval, want ik wilde hem toen interviewen. En toen had hij op een of andere manier wegwezen, zei hij. Ik dacht, nou, dat is lekker. Goed, nou ja, in elk geval wel een leuk liedje. Maak me nou niet gek. Vanmiddag trouwens van 5 tot 6, dan is Anton Achtzaam er natuurlijk weer met zijn programma. En gelukkig is hij voor 6 klaar. Dus, en het heeft ook een speciale aanbieding. En deze week is dat er eentje van de Rolling Stones.

Rolling Stones en In The Stars. Ja, digitaal is het liedje op 5 mei uitgekomen. En vanaf 15 mei kun je hem ook in fysieke formaten krijgen. Ja, het is natuurlijk de nieuwe lead single van het nieuwe album Fallen Tangos, dat op 10 juli uitkomt. Ja, het is een lekker nummer. Ja, typisch Stones soundje. En het is deze week bij Anton Nachtzaam in elk geval de speciale aanbieding. Ja, wat zo leuk is aan het album van de Rolling Stones is dat er ook bijdragen zijn van gastmuzikanten, hè, zoals Paul McCartney, Steve Winwood zelfs en van The Cure, Robert Smith.

0: God bless you guys. Great to see you.
1: Zometeen na het nieuws met Erik van Vliet.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes wist met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het Binnenlands Bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM.
3: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker. Met Erik van Vliet.
4: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: 1975 was het voor Teach-In met Ding Dong. Hè? Ja, dat was de Nederlandse inzending die toen geschreven werd door Dick Bakker. Luikinga, Luikinga, jongetje, wat doe je daar? Oftewel Wil Luikinga, die heeft hem ook gedaan. En die ouders, hè? Ja, het werd toen in Stockholm georganiseerd. Het was de eerste plek met 152 punten. Het was de vierde overwinning na Corrie Brokken, ja, Teddy Scholten en Lenny Koer. Teach-In versloeg onder andere de Shadows uit de UK, hè? Ja, dus we hebben het over het algemeen best goed gedaan. Maar ja, dit jaar doen we helaas niet mee.
1: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio. En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

Twee van die lekkere jaren 90 liedjes in de back-to-back classic. Achter elkaar de voice-over samengesteld, uiteraard. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker op deze maandag 11 mei. Ja, het Hanta-virus houdt ons in de ban. Er zijn al 3 doden gevallen, onder wie een Nederlands stel. En er is ook een Franse passagier positief getest. Gezondheid is aan het verslechteren. Het Franse ministerie van Volksgezondheid meldt dat een geëvacueerde passagier positief is getest op een Hanta-virus. Ja, het ministerie die bevestigt dat het om een vrouw gaat. Een van de 5 Franse burgers die gisteren zijn gerepatrieerd. En ja, na de evacuatie begon men klachten te vertonen. Ja, het ministerie laat weten dat de gezondheidstoestand verslechtert. Ja, ja, maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Hè. Dat werd vorige week al gemeld. Dus nee, geen paniek over het Hanta-virus. Ja, en jongeren zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken en bijna ongelukken op spoorwegovergangen. Het aandeel steeg namelijk tussen 2021 en 2025 met 17% naar 33%, zo heeft ProRail gemeld. De spoorbeheerder begint daarom een landelijke bewustwordingscampagne die je binnenkort ook op de tv kunt gaan bekijken. Ja, de overwegen die vielen tussen 2021 en 2025 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en de 29 jaar. In totaal waren er in die periode 37 dodelijke slachtoffers te betreuren bij de spoorwegovergangen. En bij die cijfers zijn mogelijk ook nog een aantal zelfdodingen geweest. Ja, die zijn niet meegerekend. Ja, volgens ProRail komt de grote toename onder meer omdat slagbomen en het rode licht te vaak genegeerd worden. Ja, vooral jeugd die negeert het. Dat is natuurlijk minder. Ja, jongeren moeten bereikt worden. Vooral de campagne is nu opgezet op social media. Onder andere Snapchat, Instagram, YouTube en TikTok. Daar vind je de berichten van ProRail om voorzichtig de overgang over te gaan. Ja, ik weet trouwens niet of er hier in de buurt nog van die onbewaakte overgangen zijn. Ja, die zouden ze sowieso wel moeten afschaffen. Die moeten sowieso bewaakt worden. Want dat is natuurlijk levensgevaarlijker dat je zelf even kijkt of er een trein aankomt. Het is niet van deze tijd, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en verder vandaag ook een revolutionaire dag. Want het is de sterfdag van Ivo Samkalden. Misschien ken je hem, hij was van de Partij van de Arbeid. Hij overleed in 1995. Ook Hans van Zon is vandaag overleden in 1998. Hij was een legendarische, Utrechtse seriemoordenaar. Hij kreeg in 1969 levenslang, maar werd uiteindelijk in 1986 vrijgelaten. Dus hij heeft in elk geval nog ruim 10 jaar kunnen leven. Ja. En vandaag is het ook de sterfdag van Bob Marley. Ja, ik had het eerste uur al een liedje van Bob Marley gedraaid. Ja, hij is namelijk geboren in 1945 op 6 februari en overleed op deze dag in 1981. Hij had een vorm van huidkanker. Hij begon plekjes te vertonen op zijn lichaam. Donkere plek onder zijn teennagel was dat. Hij dacht eerst dat het een voetbalblessure was. Hij weigerde ook zijn teen te laten amputeren om religieuze redenen als Rastafari. Ja. Nou ja, de laatste jaren toen ging de kanker ook naar zijn longen. En uiteindelijk was hij dus overleden. Ja, vandaag dus de sterfdag van Bob Marley.

Vandaag dus de sterfdag van Bob Marley. Hij overleed op 11 mei 1981. Hij overleed uiteindelijk dus aan longkanker en aan hersenkanker. Ja. Hij was in de tijd wel ontdekt door Jimmy Cliff. Ja, die schreef onder andere veel bekende nummers. Hè? Onder andere Steal It Up en Could You Be Loved. En die heeft dus Bob Marley eigenlijk ontdekt. Hè? Ja. Goed. Voor de wekker wakker, vandaag wordt een frisse dag. 10 tot 13 graden. We hebben te maken in de Langstraat met een stevige noordwestenwind. Tijdens de vroege ochtend blijft nog droog, maar later dan trekken er wat buitjes over het land. En af en toe zie je ook de zon. Vanavond dan gaat het wat meer regenen. En op de wallen zijn er zelfs zware windstoten tot 80 km per uur. En morgen dan is er bewolking en vooral in de middag valt er opnieuw regen of trekken er enkele buien over. Het gaat in elk geval vanavond wel waaien. Dus als je een windscherm hebt of je hebt een overkappingje gemaakt, dan zet het goed van. Want er komt wat wind. De temperaturen die variëren dus tussen de 12 en de 14 graden ook vandaag. Hè. Ja, dit was hem weer. Het is klaar. Ja, het is weer gebeurd, hè.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
21: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes is dus met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het Binnenlands Bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
22: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
23: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
24: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
25: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
28: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
29: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
35: Gewoon lekker lang luisteren.

baby. Ja, take me home tonight. Je hoorde die money. Zo, goedemorgen. Het is weer maandag. Het is 11 mei 2026. En ja, heb jij ook een heerlijk weekende gehad? Ja, buiten dat ze ergens in Waalwijk afgelopen zaterdag onverdiend verloren heeft in Tilburg. En na 2005 nog steeds geen winnende partijen van versloten daar en uitgeschakeld zijn. En volgend jaar gewoon in de keukenkampioendivisie gaan voetballen. Het is 9 graden in de Langstraat. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want tussen Hank en knooppunt Hooipolder staat 4 minuten vertraging. En de Oudheuzense weg met de aansluiting met de A59. Daar staat 6 minuten vertraging. En wij gaan door met heel veel leuke muziek. Tot 12 uur zijn we bij je. En straks gaan we het ook nog hebben met Louis Le Ros over wat nieuwe huisjes in de gemeente Loon op Zand.

Ja, blijft toch iedere keer heerlijk om te horen de stem van Sia. Dit keer samen met David Guetta en Afrojack. Heb jij overigens nog wat te melden? Laat het ons gewoon ook even weten via redactie@langstraatmedia.nl.

Ja, dan heb je eens iets in je hoofd zitten. En dan denk je bij jezelf, Jan, ja, dat wil ik dadelijk gaan draaien. Zometeen na deze plaat. Even een keuze van Erik, die nu in zijn hoofd heeft zitten. Weer eens tijd met Jason Nevins. Samen met Holy James. En I'm in Heaven.

0: Jason Nevin samen met Holy James, ja.
1: And I'm in heaven.
0: Nee, ik ben gewoon in Waalwijk, kan ik je verzekeren. Goed, wat ik net al zei, ik heb iets in mijn hoofd. Een plaat die in 2003 nog een keer is uitgebracht in een Engelstalige versie. Met nog iemand anders erbij, Kim Wilde. Maar dit is de originele versie uit 1984. Gemaakt door Nena. En natuurlijk van het album waar onder andere Leuchtturm op stond. Frankenzeichen und 99 Luftballons. Hier is irgendwie, irgendwo, irgendwann.

0: Irgendweer, irgendwo, irgendwann. Ja, ik krijg dit week einde een verrassing. Ik mag en moet naar Bochum. En dan ben ik uitgenodigd om naar een festival te gaan in Essen. En dan wordt me niet verteld wat. En ik heb al een beetje zitten googlen, maar volgens mij wordt dat wel iets wat ik wel heel erg leuk ga vinden.
1: Je dag wordt veel relaxter.
0: Maar daar komen we vanzelf wel achter aanstaande vrijdag. Dus ja, vandaar. Goed, we blijven even in de jaren 80. Samen met Cool and the Gang. Mm-hmm, oh yeah. A Ladies Night.

er zijn van die platen waar je eigenlijk best wel vrolijk van wordt. En een heerlijk gevoel bij krijgt als je dan op een bepaald moment wat tonen van die plaat gehoord hebt. Dan moet ik ook eerlijk zeggen dat dat bij deze plaat bij mij wel gebeurt. Ja, waarom weet ik niet, maar ja, hij is gewoon heerlijk, toch? Mr. Ed Sheeran. Zometeen hebben we het lokaal en regionaal nieuws met Siem van der Kaan. Maar eerst even Billy Joel. We gaan terug naar 1988. We didn't start the fire.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes wist met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het binnenlands bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

Brabantse wegen. Heel veel leuke muziek nog onderweg. De temperatuur zit met 10 graden. En ja, het wordt deze week niet echt om te zeggen van wauw. Het enige pluspuntje is aanstaande zaterdag een graad of 13. En zondag een graad of 17. Maar donderdag en vrijdag...

0: Ja, af en toe moet je je collega's niet blij maken. Nou, dat is bij deze net even gebeurd. Ja, soms moet je even je speakers helemaal openzetten. En ja, daar is bij mij dan dit één plaat voor. Er zijn er nog wel meer, maar we gingen 26 jaar terug in de tijd. Een klassiek nummer in een dansjasje gestoken. Barbers Adagio's voor Strings hoorde je van William Orbit.
1: Info en hits. Langstraat en...
0: En nu gelijk door met Nederlandstalige muziek. Siepke, ja, uit het Friese land. Hier is De Kast en Onvoorstelbaar. MUZIEK

Zometeen gaan we het hebben over wat woningbouw en loon op zand. We hebben Louis de Ros aan de telefoon. Of misschien komt hij nog even langs in de studio. Dat is even afwachten. En we gaan misschien ook nog even babbelen met Lucas Poli. Dus over de wedstrijd van afgelopen zaterdag en het afgelopen seizoen. Je hoorde uit de kast en onvoorstelbaar. We gaan eruit met Boogie Box High. Ja, ken je die nog? Ja, ze dachten George Michael, maar dat was niet zo. Hier is Jive Talking, terug naar 1987.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
14: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
15: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

De klassiekers die je niet mag vergeten en nooit ook zal vergeten. Pamela en Toto, of Toto met Pamela, zo moet ik het beter zeggen. 1988, het is 11 graden in de Langstraat. Zometeen gaan we het over flexwoningen hebben. We hebben heel wat leuke muziek nog onderweg voor je klaarstaan. Onder andere Jason Derulo en ook nog Suzanne Hofs met de Bangles. Maar eerst even tijd voor Davina Michelle.

0: de maandagochtend, toch? Met Davina, Michelle. In ieder geval, de haren zijn weer blond. En dat vind ik niet verkeerd. Vorig jaar was het, of 2 jaar geleden, stond ik bij Concert Assis. En dan zag ik ineens daar een zwartharige, helemaal in het zwarte kleden, Davina Michelle. Nee, moet ze niet meer doen. Wat we wel gaan doen, is even praten met Louis Laros, wethouder van de gemeente Loon op Zand en verantwoordelijk voor de huisvesting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik. Goedemorgen.
0: Ja, flexwoningen. De eerste is geplaatst. Op de Dodenouweg. Op het plekje waar voorheen de asielzoekers zaten.
1: Klopt. Ja, het is, ondertussen heeft het iets langer geduurd dan we hadden gehoopt aan de voorkant. Daar moet ook gewoon eerlijk in zijn. We hadden echt gedacht, die flexwoningen lukt wel binnen een jaartje.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet gelukt.
0: En wat is de reden daarvoor?
1: Ja, dus kijk, als gemeente hadden we dit plan, hè, zeiden we, nou, dat gaan we gewoon organiseren. We hebben ook even subsidie gekregen. Maar uiteindelijk, de echte reden waarom dat echt lang heeft geduurd, is dat we heel lang met een partner hebben gepraat of dat die het willen gaan plaatsen. En dat was Cassade. Maar Cassade kreeg gewoon heel moeilijk doorgerekend. Kwam heel moeilijk uit in de business case. En uiteindelijk hebben we daarom voor gekozen om het een soort van in de markt te zetten en te zoeken naar een partij die het aan zou durven en die het aan zou kunnen. Nou, dat is uiteindelijk wijk geworden. En dat heeft uiteindelijk, dat duurt altijd. Dan moet je allerlei hoepeltjes doorspringen. Nou, uiteindelijk dat het een paar jaar geduurd.
0: Oké, maar de eerste staat er in ieder geval. Wanneer is alles klaar?
1: Ja, net na de zomer moet het echt helemaal klaar zijn om echt de sleutels te overhandigen. Maar voor de zomer moeten alle woningen er al helemaal staan.
0: Mm-hmm.
1: En moet al het groen wat er omheen en zo moet worden geplant, moet ook allemaal geplant zijn.
0: Ja, voor de mensen die willen weten hoe het er precies uitziet. Op de website van Wijk staat het, hè?
1: Ja, als je gewoon Wijk Kaatsheuvel googelt, dan kom je er altijd wel uit. Wijk is dus eigenlijk gewoon onze partner nu geworden. Wij als gemeente hebben samengewerkt met Wijk om alle vergunningen te organiseren. We hebben subsidie hebben we natuurlijk gebruikt. We hebben gezorgd dat er echt een projectteam van ambtenaren, ik wil bijna zeggen fulltime bezig was om dit te organiseren. Nou, uiteindelijk ben ik heel blij dat het eigenlijk, want ik zeg wel, het heeft langer geduurd dan ik dacht. Maar we hebben eigenlijk binnen 3 jaar hebben we dit voor elkaar gekregen. En ja, je weet, dat weet je ook, een gemiddeld woningbouwproject, dat gaat dan gauw richting de 6, 7, 8 jaar voordat de eerste steen kan worden gelegd. En bij ons is binnen 3 jaar staat daar de eerste woning dus.
0: Oké, dat is best rap. Maar goed, hoeveel komen er te staan?
1: Er komen 80 woningen.
0: Ja.
1: En echt in verschillende groottes. Dus er zijn een paar studio's, zijn volgens mij een stuk of 8, 9. Maar er zijn ook echt gewoon appartementen van 70, 75 vierkante meter. Dus het is van alles en nog wat. Het gaat voor mensen die alleen zijn, voor stellen. Maar ook gewoon mensen met kinderen en echt een gezin met 2 of 3 slaapkamers.
0: Maar dit is een project wat 10 jaar blijft staan?
1: 15 jaar.
0: 15 jaar
1: is de bedoeling, ja. Dus het mag 15 jaar mag blijven staan. En daarna moet het weg.
0: Maar die projecten zijn in Tilburg ook ooit gestart, net na de oorlog. En die staan er nog steeds. Kan dat in Loon op Zand ook zo zijn?
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Hè. We hebben een vergunning gegeven 15 jaar. Mm-hmm. Als je langer had willen staan, had je nu echt een heel ander proces moeten lopen. Dan hadden we echt een bestemmingsplan moeten wijzigen. Ja, en dan had het echt heel veel langer geduurd dan deze 3 jaar. En dan moet het in principe over 15 jaar weg. Maar we kunnen natuurlijk altijd kijken als gemeente, hebben we een andere locatie. Ja, en wie weet, als het over 12, 13, 14 jaar staat en de nieuwe wethouder die er dan zit, die zegt, nou, ik vind het wel een topplan, laat maar staan. Ja, dan moet die denk ik heel veel gesprekken gaan voeren.
0: Mm-hmm.
1: Maar in principe is het nu gewoon, en daar blijf ik bij, en ik denk ook dat het niet langer gaat zijn, 15 jaar.
0: Oké, dus Louis de Ros, die woont niet over 15 jaar op de Donauweg dan?
1: Nee. Okay. Ik woon heerlijk ergens anders en dan blijf ik ook nog even lekker wonen.
0: Oké, heel verstandig. Heel veel mensen die in Kaatsheuvel wonen en jeugd die wil daar naartoe. 80 woningen. Ja, volgens mij staan er 8000 op de wachtlijst.
1: Ja, we hebben echt heel veel mensen die inderdaad de woning zoeken. Daarom ben ik ook oprecht blij dat we de laatste maanden heel veel woningen hebben kunnen starten met de bouw. Dus we hebben deze 80 hier. Maar ik heb ook achter de wijk waar ik woon, de Els, daar zijn ook weer 60 die gestart zijn.
0: Mm-hmm.
1: Bij het park Vossenberg zijn er 80 die gestart zijn. Bij het Bloemwaard, dat is zeg maar bij de Anjer Assenstraat, worden er ongeveer 80 gebouwd. En zo kan ik nog even doorgaan. Lobelia en de Moer, 63. Van Lierpark in Loon op Zand, stuk of 90. Dus we zijn echt keihard bezig om gewoon heel veel woningen te bouwen.
0: Ja, maar zijn die vergunningen ook allemaal al rond?
1: Ja, alles wat ik net noem is helemaal rond en is echt al gestart.
0: Oké, want Park Wijtenburg, dat schiet niet heel erg op, hè?
1: Ja, die noemde ik inderdaad niet. Park Wijtenburg heeft wel de vergunning aangevraagd.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en ik verwacht dat die vergunning binnenkort gegeven zal worden. Maar Erik, ik ben ook eerlijk, misschien heb je al iets over gelezen in het nieuws. Het wordt ook wel echt alleen maar lastiger en lastiger en lastiger om woning te bouwen. Ik weet dat wij een paar jaar geleden een keer een telefoongesprek hadden over stikstof. Maar er komt nu weer eens nieuws aan, netcongestie. En het is een woord dat misschien veel mensen die luisteren al kennen. Maar waar het eigenlijk mee komt, is ons woonnet zit hartstikke vol.
0: Daar wilde ik naartoe gaan. Dus want Park Wijtenburg, dat duurt zo lang omdat het te laat is, de stroom te laat is aangevraagd.
1: Ja, nou ja, ze hebben zich pas even laat op de wachtlijst gezet. Ja, en ik moet zeggen, Enexis die heeft het gewoon echt zo knijten druk dat ze gewoon niet kunnen beloven op welke termijn dan bepaalde plannen echt aan de beurt komen om om stroom te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Maar hebben ze gezegd, als je op de wachtlijst staat, dan weet je zeker dat je aan de beurt komt. En dan verwachten ze dat het een week of 60, 70 gaat duren dat echt de stroomaansluiting er is. Dat klinkt heel lang, dat is het ook. Maar stel nou dat Park Wijtenburg, en het is ook zo, ergens begin dit jaar op de wachtlijst komen te staan. Nou, een woning starten met bouwen en echt klaar zijn met bouwen, dat duurt meestal ook een jaar. Dus stel nou dat ze rond de zomer zullen starten met bouwen van Park Wijtenburg. Dan is het in de zomer van 27 klaar. Nou, als je vanaf afgelopen januari op de wachtlijst staat en de wachtlijst is zo'n 60 weken, dan ben je dus ook vanaf eerste kwartaal 2027 heb je ook gewoon stroom. Dus zo moet alles wel gewoon lukken. Dus op Park Wijtenburg, daar ben ik eigenlijk zo bang voor. Ik verwacht dat dat wel goed gaat komen. Maar eigenlijk ben ik veel banger voor alles wat pas na 1 juli op de wachtlijst komt. Want daarvan zegt Enexis eigenlijk, ja, de kans dat we die heel snel kunnen gaan aansluiten, dat is echt gewoon niet heel.
0: Oké, maar even terugkomen op de Dodenouweg. 80 huizen, hoe gaan die verdeeld worden? Wordt alles in de grote koker gegooid en worden loodjes getrokken of...
1: Er wordt inderdaad uiteindelijk gekeken wie daar komen wonen. We hebben dat van die 80 woningen zullen er zo'n 15 tot 18 woningen voor specifieke doelgroepen bestemd worden. Dat bedoelen we mee vooral ontheemden, dat hebben we het vooral over Oekraïners, of statushouders, dus mensen die hier in Nederland mogen blijven wonen, maar nog wachten op een woning. De andere 62 tot 65, die zullen inderdaad gewoon verdeeld worden. Dat gaat voor een deel op loting, maar de mensen die zich hier hebben ingeschreven, die weten ook dat je een motivatiebrief moet schrijven. Een wijk heeft namelijk echt een concept waarbij ze zeggen, het is niet zomaar een wijk waar een aantal mensen wonen, maar echt een wijk waar mensen met elkaar echt een gemeenschap vormen. Dus echt zorgen dat je gezellig samenwoont, goed samenwoont, dat de jongeren voor de ouderen die naast hem woont, ze nu dan een boodschap doet, dat de ouderen voor de jongeren die misschien wat langer op het werk moet blijven, een keer de hond kan uitlaten. Nou, en zo kun je nog wel even doorgaan. Maar ze zoeken dus echt mensen die dadelijk echt gemotiveerd voor zijn. Die echt zeggen, ja, maar zo wil ik inderdaad wonen. Ik wil samen met anderen een hele mooie wijk wonen. En samen die wijk echt vormgeven. En daar moet je dus ook een soort motivatie beschrijven. Van oké, waar kom je vandaan? Wat ga jij bijdragen? En hoe ga je daar aan bijdragen?
0: Ja, ik wil nog even terug te komen op de ontheemde. Je zegt 18 woningen daar naartoe?
1: 18 woningen naar statushouders en nog ontheemden.
0: Maar die mensen moeten natuurlijk ook wonen. En ja, ik denk dat hier heel veel gemor van gaat komen in de gemeente Loon op Zand. Want ik vind nogal op dat stukje wat er neergezet gaat worden, best wel veel woningen die daarna uitgedeeld gaan worden.
1: Ja, 18 woningen. Dus het is echt minder dan een kwart. Heel eerlijk, het is gewoon een eis van een subsidie die we hebben gehad. Hè. Dus we moeten gewoon zorgen dat deze 18 woningen naar deze doelgroep gaan. Als dat niet zo is, dan moeten we een subsidie, die kunnen we dan niet gebruiken. Nou, dat zou natuurlijk niet kunnen, want dan was het niet gelukt om deze woning neer te zetten. En wij als gemeente hebben gewoon een verantwoordelijkheid. Hè. We hebben een verantwoordelijkheid voor het opvangen van staatshouders, maar ook verantwoordelijkheid voor het opvangen van Oekraïners.
0: Ja, maar je hebt ook de verantwoordelijkheid om inwoners van de gemeente Loon op Zand huisvesting te geven die al jarenlang op een wachtlijst staan.
1: En dat doen we ook, hè, met die aantal met de aantal die ik net noem, hè, dus Park Wijtenburg, Lobelia, Van Lierpark, de Vossenberg, bij de Anjer-Assenstraat, dan bouwen we in totaal, noem ik al zo snel even, 500, 600 woningen. En daarvan gaan er een stuk of 18 inderdaad naar staatshouders en ontheemden. Nou, op zo'n groot getal is 18 natuurlijk een heel klein percentage. Dus ik vind dat we daar gewoon een verantwoordelijkheid in hebben. En die hebben we ook.
0: Ah, oké. Okay. Dus wacht, maar dit is in totaal, op die 600 woningen zijn er 18?
1: Nou ja, hier bij de flexwoningen worden er 18. En ik noem je net op, er worden honderden woningen gebouwd waarvan er heel veel zijn verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En daarvan gaan er, nou, bijvoorbeeld hier achter bij mij en het Van Lierpark en het Park Lobelia. Dat worden gewoon, ja, die zijn gewoon in de verkoop gegaan en daar heeft iedereen kunnen reageren.
0: Oké, okay, in de verkoop. Maar er zit ook heel veel jeugd te wachten op huurhuizen. Betaalbare.
1: Nou, daar zie je bijvoorbeeld dat bij bijvoorbeeld Park Vossenberg en bij de Bloemwaard, dat is bij de Eier-Asselstraat, daar worden op dit moment in totaal ook zo'n 160 woningen gebouwd. En ook die zullen gewoon verhuurd worden. Gewoon de verhuursite van Cassade. En ook daar kan dan iedereen op reageren.
0: We gaan het afwachten, meneer Van Gorp. Of meneer Van Gorp, kom ik daar nog bij, meneer Los?
1: Ja, andere Louis. Ja, ja, je hebt twee hele bekende Louis in de kaart.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, meneer Los, zal ik zo. Dank je wel hier voor je tijd, Louis. Sorry voor de verspreking.
1: Maakt niet uit.
0: We gaan het afwachten. Wanneer kunnen de eerste mensen in de Dodenauweg?
1: Ja, dat zal dan rond de zomer zijn. Ik gok in augustus.
0: In augustus. Nou, we gaan het zien en we gaan het horen. Dank je wel voor je tijd.
1: Yes, dank je wel. Doei, doei.

0: Het kleine mannetje uit Minneapolis. Prince hoorde je. Gold. En voor de jeugd onder ons. Kijk even naar de film Purple Rain. Welcome to the dawn. Dat is echt een aanrader, kan ik je verzekeren. Het nieuws nu met onze Siem van de K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes wist met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het binnenlands bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op

0: en Blue Jeans. Je hoort het hier op Langstraat FM. Afgelopen weekende hebben heel wat mensen kunnen genieten van een heerlijk festival met heerlijk weer, heerlijke muziek en een heerlijke sfeer. Toch, Stefan van Halewijn?
1: Het was goed, ja.
0: Ja.
1: Het was gezellig.
0: Temperatuur goed, dat is één. Want ja, vorig jaar was het eigenlijk wat te warm, maar nu was het heerlijk. De drank was goed, de muziek was goed, de sfeer was goed. Ja, is er ook nog iets niet goed gegaan?
1: Ja, kleine dingetjes denk ik dat ja, blijf je altijd houden. Maar volgens mij was het een voor 99,9% fantastische editie.
0: Ja, dat wil ik eigenlijk dus, ook wel zeggen. Er zijn altijd dingen die je wat kunt verbeteren, maar dat weten jullie zelf al wel. Ik als bezoeker moet eerlijk zeggen, ik heb weer genoten.
1: Nee, ja goed, we kunnen wel zeggen dat het 100% goed was. Ik zou nu niet weten wat wij anders zouden hebben moeten doen dan dat we deze editie hier gedaan hebben. Je hebt natuurlijk een paar artiesten waar het dan minder druk is dan je hoopt. Of waar het juist veel drukker is dan je denkt. Maar dat is ook met de waan van de dag, denk ik. Maar de sfeer was goed. De opkomst was fantastisch. Het weer was goed. Ja, zeg het maar.
0: Ja.
1: Het was, ik denk, weer een betere editie van vorig jaar.
0: Waar heb je zelf het meest van genoten?
1: Gewoon van de sfeer van iedereen. Dat begon vrijdag al met de vrijdagmiddagbol. Toen er 3000 man hier binnen stonden. En dat het meteen groot feest. Een hele gezellig feest was. Dus als je vraagt waar heb je het meest van genoten, dan is het van de gezellige mensen die op Fairy Tail Festival waren dit jaar.
0: Oké, en op zaterdagavond om 11 uur? Dat jullie even in het zonnetje gezet werden?
1: Ja, toen hebben we de Fairy Tail Family, daar hebben we het al vaker over gehad, hè, Erik. Ja. Wij werken met vrijwilligers die eigenlijk heel het jaar door, zeg maar zo'n beetje na de zomer, oktober, in een carnavalsloods, of in een grote loods waar vroeger carnavalswagens gemaakt werden, ons festival aan het bouwen zijn. 3 weken vakantie nemen om hier op te kunnen bouwen en af te kunnen bouwen. Dat is een mannetje of 20, 25. En die hebben we inderdaad om 11 uur even in het spreekwoordelijke zonnetje gezet. Want het was natuurlijk donker. Bij de buren van de brandweer. En de buren van de brandweer hebben we ook een hele vette show omheen gemaakt. Dus dat was heel leuk.
0: Ja, dat moet ook een keer gebeuren, toch?
1: Zeker. En ja, met 10 jaar bestaan is dat een mooie reden en een goede aanleiding om dat nog een keer extra te benadrukken.
0: Ja, dit vind ik ook heel gaaf. De buren van de brandweer als afsluiter.
1: Ja, goed. Ik had het er gisteren nog met een collega over, of een oud collega van de buren van de brandweer, dat vet is op het einde. Ja, die komen natuurlijk op het kaatsheuvel.
0: Ja.
1: En 10 jaar geleden stonden hun ook nog niet op de positie waarin ze nu stonden. Hè? Dat ze ook gewoon op grote, ze zijn bij Tomorrowland geweest, volgens mij Zwarte Cross. Ik zie ze steeds vaker niet alleen maar in Brabant optreden, maar ook verder buiten.
0: Ja, ook dat.
1: Dat was 10 jaar geleden denk ik een stuk minder. En ze worden nu gewoon geboekt omdat het echte buren van de brandweer zijn. Hè? Dus ze hebben de naam gevestigd en dat is een beetje parallel aan ons. Wij zijn ook steeds meer een gevestigde naam. Dus het is vet omdat ieder jaar, volgens mij komen ze ieder jaar natuurlijk, 10 jaar al bij ons. En ook vet om dan de 10-jarige editie met hun af te sluiten.
0: Ja, ja, ik vind het een heel mooi gebaar in ieder geval. De sale van volgend jaar is inmiddels ook alweer gestart?
1: Nee, we gaan morgenavond om 7 uur via fairytale-festival.nl. Beginnen we met de kaartverkoop. We beginnen morgen ook, is de bedoeling, met de vrijdagmiddag verkoop. We hadden dit jaar 160 bedrijven op vrijdag. En we hebben ook mee moeten verkopen helaas. Dat is nog nooit gebeurd voor de vrijdag. Het is de 5e editie geweest dit jaar. Maar ja, we zaten gewoon vol. We hebben natuurlijk een vergunning en daar moeten we ons aan houden. Maar daar bereiden we ons ook op voor. Toiletten, ruimte, beveiliging, noem het. Dus als je erbij wil zijn, dan zou ik zorgen dat je op tijd je kaartje dan wel je aanmelding doet voor de vrijdagmiddagbol.
0: Ja, waar staat Fairy Tail over 10 jaar?
1: Ik hoop nog steeds in Kaatsheuvel en nog steeds op dit terrein.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar je weet
1: dat
0: waar
1: bedoel je niet.
0: Dat bedoel ik niet. Nee.
1: Nee, kijk, we hebben het er vaker over gehad. Ons doel is niet per se om te groeien. Natuurlijk willen we wel groeien. Dus we zitten nu zeg maar eventjes afgerond op 2 keer 7.000. Ja, als dat 2 keer 10.000 kan worden, dan is dat mooi.
0: Maar het moet ook blijven behappen zijn, hè?
1: Ja, nou goed, kijk, we hebben het toevallig van de week ook gehad. Je zou hier ook 12.500 man het veld op kunnen sturen. Maar dat is absoluut geen doelstelling. Wij willen gewoon gezond groeien. Groei is al heel mooi in de huidige festivalwereld. Want je ziet eigenlijk alleen maar festivals krimpen, dan wel stoppen.
0: Omvallen, ja.
1: Dat er kleiner worden. Gewoon überhaupt keuze maken van we gaan geen mooie stages meer maken, maar we gaan gewoon heel simpel houden en gewoon een gezellig feest maken. Ja, dat kan ook. Wij willen goede service bieden, vette aankleding hebben, maar ook nog steeds dat hele gezellige feest zijn wat hier in de regio eigenlijk de must visit is, zeg maar. En we willen niet per se, we moeten 10.000 man hebben. Nee, helemaal niet. Als wij gewoon 7 en dan volgend jaar 7,5 per dag, of misschien 8. Ja, dat is ook al fantastisch.
0: Ja, maar ik zeg altijd, het moet de behappen ook zijn, hè?
1: Zeker. Dat, we doen het met vrijwilligers en dat is nog steeds de bedoeling dat we dat blijven doen. Dus waar staan we over 10 jaar? Ja, ik hoop het ultieme is dat we gewoon ieder jaar bij de voorverkoop bij wijze van spreken, of een paar weken daarna, dat niemand misrijdt als ze persen willen komen dat we uitverkocht zijn. Dat zou het beste zijn.
0: Ja. Ik moet nog even wel een compliment geven voor het geweldige podium weer.
1: Ja, ik zit er naar te kijken nu, toevallig. Ze zijn het hele bovenste torentje is er inmiddels af.
0: Mm-hmm.
1: Maar de rest van de stage staat nog helemaal. Dus hij was heel vet.
0: Ja, helemaal geweldig. Al artiesten bekend van volgend jaar?
1: Ik denk dat Nieuwe van de Brand weer.
0: ik denk ook La Fuente.
1: Dat weet ik niet. La Fuente is natuurlijk een wat grotere artiest. Mm-hmm. Met bijbehorende gages en andere eisen. Dan onze vrienden van de buren van de brandweer.
0: Ja.
1: Maar ik schat zomaar in, zonder dat ik daar 100% garantie op kan geven, ik schat zomaar in dat die wel weer gaan komen volgend jaar. Ja. En verder zullen we het zien. Is ook een beetje met de waan van de dag, Erik. Ik bedoel, jij weet hoe dat werkt.
0: Ja.
1: Op dit moment kan La Fuente heel erg populair zijn. Of Lil Kleine, hè, wat we eerder bespraken.
0: Mm-hmm.
1: Maar het kan ook zomaar zijn dat volgend jaar niet Jan Smit de populairste is, maar bijvoorbeeld Monique Smit, die we dan ook wel hadden dit jaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is ook een beetje, we gaan daar na de zomer ook mee beginnen. En dan zien we wie we dan...
0: Jullie weten in ieder geval wel altijd wel iemand te trekken. Vorig jaar Roxy Dekker.
1: Ja, dat was een schot in de roos.
0: Dat was een schot in de roos.
1: Ja, ook geprobeerd. En Lil Kleine was natuurlijk ook, als je zag hoeveel hits die gehad heeft, hoeveel top 40 of tenminste in de Spotify top 50 stond hij voor mij met 30 nummers. Als we dat kunnen blijven doen, dus als de nieuwe Roxy Dekker zich even wil melden bij ons, dan komt dat goed.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor je tijd en succes voor volgend jaar.
1: Ja, dankjewel. Wij gaan nog even een weekje door met afbouwen. En dan volgend jaar weer op 7 en 8 mei. Dus zet het in je agenda.
0: En ik kan zeggen namens heel veel bezoekers, het was top.
1: Goed om te horen.
0: Dankjewel, hè. Doei, doei.
1: Graag gedaan, hè. Hoi, hoi.

0: Fairytale Festival La Fuente en I Want You. Ook was iemand afgelopen zaterdagavond in het stadion in Tilburg bij de wedstrijd Willem II RGC Waalwijk. En dat was Lucas Paulides. Goedemorgen, Lucas.
1: Goedemorgen, Rick. Op de valreep.
0: Op de valreep, ja, we hebben nog een minuutje of 8, 9. Ja.
1: Oh, die krijgen we wel vol.
0: Die krijgen we wel vol. Ik heb een strijdend...
1: Ja, dat. Dus...
0: Maar even terug te kijken op het afgelopen seizoen. Zesde plek in de eindstand. En dan ook nog de kwartfinales van de play-offs halen. Je mag toch terugkijken op een niet verkeerd seizoen. Waar eigenlijk die laatste minuten eerder de wedstrijd was afgelopen. Eigenlijk nog veel hoger hebben kunnen staan. Dat we eigenlijk toch wel een heel leuk seizoen hebben gehad.
1: Ik vind het moeilijk. Ik moet het heel eerlijk om naar het hele seizoen. Ik zit een beetje in een tweestrijd. Want ergens vind ik nog steeds dat als je deze selectie hebt en dan na de winterstop dat je veel te veel punten hebt laten liggen. Richting en na de winterstop. Kijk, bij RKC vinden ze dat ze met een kleine selectie het seizoen zijn begonnen. Daar kan misschien een kern van waarheid in zitten. Maar ik vind als je met deze kwaliteitsspelers hebt. Dat je het eigenlijk gênant is dat je de

0: in de playoffs kunnen overslaan. Ja, en dat heb je jezelf gewoon echt ontnomen. Dat heb je ook vooral zelf gedaan, naar mijn mening.
1: Maar goed, even terug te kijken. Ja, ik vond het geen verkeerd seizoen. Vooral, ja, eigenlijk na Cambuur, ja, is het eigenlijk, ja, heerlijk gegaan.
0: Jawel, alleen het is wel zo, Erik, dat te vaak heb je weer dit jaar gefrustreerd naar zo'n voetbalwedstrijd zitten kijken, vind ik. En vooral omdat ik vind dat we echt beter konden. En ik zeg niet dat je had moeten promoveren, dat zal ik echt niet zeggen. Alleen als je dan ziet hoe vaak je op wat voor manier punten hebt laten liggen en vooral op wat voor manier, ja, daar vind ik wel wat van, zeg maar. En als je dan ziet dat hoe ver een andere ploeg gekomen met significant minder voetbal, waar je overigens net van verloren hebt, ja, dan denk ik echt dat je verder had moeten en kunnen komen en dat er best wel wat rookie mistakes zijn gemaakt, hè, om dan maar even een Formule 1 term in te gooien, vanuit de technische staf. En ik vind dat daar wel een kritische evaluatie overheen mag. En dan roep ik totaal niet voor het rollen van kop, hè, voor de duidelijkheid. Maar het gaat mij vooral om leren van voor volgend jaar. De uitgebreide analyse, daar komen wij nog in de podcast wel een keer op terug. Maar ik kon in een lijn van spelen, heb ik het lang geduurd voordat ik dat kon ontdekken, zeg maar.
1: Ja, daar kan ik niks over zeggen.
0: Nee, maar kijk, het voorbeeld is, je speelt het hele jaar speel je relatief behoudend, vind ik, maar wel goed voetbal met vlagen. Alleen je krijgt het maar niet doorgedrukt. En dan zie je uiteindelijk de opstelling waarmee je afgelopen zaterdag uiteindelijk speelt op Kramer na, want dat is een noodgreep. Is de rest is ook eigenlijk, daar hebben we de afgelopen week helemaal niet gespeeld. En die lijn vind ik vaak wel ontbreken. Want je zou zeggen dat je dat je kan aanvoelen dat je af en toe een keer opportunistisch moet gaan spelen. En dat je nou wordt gedwongen om dat te doen. En dan doe je dat met een opstelling waarbij je eigenlijk nog niet gespeeld hebt. Ja, en dat vind ik, als je al zo lang weet dat de play-offs eraan komen, kun je je daarop voorbereiden. Maar onder de streep.
1: Maar de noodgreep, we moesten afgelopen zaterdag toch iets.
0: Nee, dat klopt. Alleen je weet, zeg maar, mijn punt is eigenlijk meer dat, kijk, Kramer had je dan misschien voor Kuster kunnen, voor Unieke kunnen uitwisselen als hij niet geblesseerd was geweest. Mm-hmm. Alleen ik vind dat op belangrijke momenten we te behoudend zijn geweest. En ik vind nog steeds dat als je ziet hoe goed RKC kan voetballen, en ik denk naar mijn mening dat je dat zaterdag weer gezien hebt.
1: Maar wacht even, wat je gezien hebt, ze stonden wel tegen een ploeg te voetballen die nog een deuk in een pakje boken konden schieten.
0: Ja, maar Erik, dat is bij in de KKD. Ik vind nog steeds ADO de enige ploeg die echt beter is dan RKC. En van de rest had je allemaal kunnen winnen. Dus, en dan is het wel raar dat je zesde bent geworden. Dat is eigenlijk in het kort de conclusie. Als je gewoon echt kijkt welke key kwaliteiten er in deze selectie zitten. En dan komt het uiteindelijk uit op een tweeluik tegen Willem II, waar je de eerste wedstrijd abominabel slecht begint. En ook als je de opstellingen nog eens bijpakt, bizar behoudend. Maar goed, dat is mijn particuliere mening. En dan vind ik het uiteindelijk mooi dat je inderdaad tegen Willem II nog acht kansen creëert. Alleen ja, je schiet er maar één in. En dat is dit seizoen aan de andere kant ook wel eens vaker gebeurd. Dus dat is zonde. En ja, goed, ik denk dat Harry Kuster niet geslapen heeft van zaterdag op zondag. Van zijn gemiste kans. Dus dat is dan jammer. Maar zo doende. Dus onder de streep, ik vind dat je beter kan en dat je beter moeten doen. En dat heeft helemaal niks te maken met alleen de tweeluik.
1: Maar ik vind in ieder geval dat ze een seizoen mooi hebben afgesloten. En dat ze op zich nog niet zo heel erg verkeerd... dus ik vind zes niet verkeerd voor een... dat is in ieder geval mijn mening. Op naar het volgende seizoen. Jullie gaan nog een podcast hebben?
0: Ja, we dachten eigenlijk dat het seizoen voorbij was vanuit de podcast. Maar inderdaad, we hebben 21 mei hebben we een reguliere uitzending. En er zit nog een extra aflevering in de pipeline. Maar hoe en wat we die precies, hoe die online gaat komen en op zender en zo, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar dat wordt ook wel interessant om naar te luisteren. Maar daar zijn we nog mee bezig. Dus wij gaan nog even niet op vakantie, maar daarna toch wel echt eventjes een paar weken afschakelen. En dan op naar augustus.
1: Naar het nieuw seizoen.
0: Ja, en dat gaat weer in de KKD zijn. En dan gaan we waarschijnlijk, we gaan sowieso naar Breda. En waarschijnlijk ook naar Tilburg. En dan zien we volgend jaar wel weer waar het hele schip gaat stranden.
1: Ja, want ik denk dat Tilburg, dat die de volgende wedstrijd gewoon er even met 6-0 afgaat.

0: Nou, dat 6-0 weet ik ook niet, want Almere zal ook nog wel denken van we moeten door. Maar ik acht die vrij kansloos, ja. Maar goed, dat zou ook dat last famous words kunnen zijn. We gaan het zien.
1: Lucas, dankjewel voor je tijd en tot binnenkort weer.
0: Ja, komt goed, Erik. Gaan we doen.
1: Hoi.
0: Houdoe.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
3: OG met Something Perfect.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
19: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes is dus met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het Binnenlands Bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
20: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
22: Vaarwel, oude onderbroek.
21: Ich bin Andy Meister.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
25: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
26: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Okay, bye.
1: Info.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes wist met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het binnenlands bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
16: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Goed zo.
31: Langstraat FM.
32: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Dan doen we ze lekker herrie om mee te beginnen deze middagmix. En deze nieuwe week, de maandag, nieuwe werkdag, nieuwe kansen, nieuwe ronde en dan dit op de radio. Ben je gelijk weer wakker, ben je gelijk weer bij de les. Onder het motto even Bon Jovi, Bad Medicine. Sommige mensen hebben slechte medicijnen nodig om bij de les te blijven. Nou, dat past er aardig bij dan, hè. Hey, de middagmix met Rijn Roosendaal. Goedemiddag, even hartelijk welkom. En het gaat van uiteraard de hits van nu. Sien van de Kamer, de regio's. Het origineel in de koffer, weer en verkeer. En natuurlijk de zaken die jij hebt op het WhatsApp-nummer van Langstraat FM. Dat is 06 21 21 32 10. Of je kunt ook mailen naar de middagmix. Middagmix@langstraatmedia.nl is dat. En dan gaan we aan de slag voor je collega de groeten doen. Iets te melden als vereniging misschien. Of andere dingen. Laat het mij maar weten wat je wilt kunnen gaan maken via de middagmix. Op het e-mailadres dan wel de WhatsApp. We kijken in de flitsende 50. Deze staat er bij mij weer nog niet in. Dat is een nieuwe single van Jonas Blue en Malivi. Heet Edge of Desire. Een van die dansbare werkjes die we binnenkort kunnen verwachten in de top 40. Dan wel flitsende 50.

Zeker, Simon. De dag dat alles beter is. De middagmix op maandag. Een nieuwe reeks van middagmix van Texas Oranje. In deze werkweek. Laat weten wat jij nog mist. Je kunt je verzoekjes appen op 06-21-21-32-10. Of mailen middagmix@langstadmedia.nl. Nu naar Connect Crest. En dan like it. Terug naar het jaar 2004.

Je bent eigenlijk al een beetje gewaarschuwd. Het wordt wat frisser weer. En dit is hete muziek. Kruik, kruik, mijn steun. Tja, Tony, and it feels good. 1990 was het een redelijke hit. En het is lekker dansbaar. Het houdt je in ieder geval wakker. Als je in je afdeling zit, dan ben je er meteen vooruit bij deze. Jouw middagmix. Vergeet de werk. Reageer deze.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes is dus met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het binnenlands bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. Met maximaal van 11 tot 14 graden is het ronduit fris voor de maand mei. Daarbij trekken vanuit het noordwesten een aantal buien over het land en de wind trekt aan. Vanavond wordt de noordwestelijke wind matig tot vrij krachtig boven het land en hard tot stormachtig in het noordelijk kustgebied. Windkracht 7 of 8. Verder zijn er windstoten van 75 km per uur mogelijk. Morgen is er minder wind en zijn er meer droge perioden. Het wordt dan gemiddeld zo'n 13 graden. Dan de verkeersinformatie. 17 files, 47 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De 58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Er staat 4 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. En als laatste alweer de A59, knooppunt Zonswil richting Hertogenbosch tussen knooppunt Hooipolder en afrit Dussen. Door een ongeluk, wat stilstaand verkeer, staat zo'n 2 kilometer file, de vertraging ongeveer een minuutje. Ik denk dat het al bijna opgelost is, dat ongeluk. Maar in ieder geval, daar is het even op letten geblazen in ieder geval. Tot zover weer in verkeer. De middagmix met Radio Oosendaal, de nieuwe Kevin Harris en Jesse heet Satisfy.

0: nieuwe Kevin Harris en Jazzy. Satisfy heet hij. Hou hem in de gaten. Binnenkort verwacht in de Nederlandse top 40 en ook in de flitsende 50. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor. Ik daag je nog steeds uit. Meld het maar via middagmix@langstadmedia.nl. Of even melden via de WhatsApp op 06-21-21-32-10. Vandaag het volgende week weer. De volgende week is, moet ik eigenlijk zeggen. Het zijn twee platen natuurlijk. Het kan ook een drieluik zijn, maar in ieder geval zijn het gewoon twee platen die we elkaar gaan vergelijken. En wat hebben we vandaag? Wel nu, het was in 1959, long time ago, Peggy Lee de single Fever uitbracht. Heeft het toen niet in de top 40 gestaan, want de top 40 begon pas te registreren is rond 1964, zeg 1965. Dus die heeft niet in de top 40 gestaan. Maar de cover heeft wel in de top 40 gestaan. Nee, heeft niet in de top 40 gestaan, zie ik trouwens. Dat heeft in de tipraden gestaan. Het is niemand minder dan Madonna, Fever. Van het album Erotica, als ik me niet vergis. We kennen de dame natuurlijk van de nodige singles. Hang Up, 4 Minutes, Give It To Me, Into The Groove, Frozen, That, Who's That Girl, Papa Don't Preach. Dat waren allemaal grote nummers. Grote hits van Madonna. Een stuk of 5 nummer 1 noteringen in de top 40. Het waren totaal 55 singles van Madonna die in de top 40 stonden, maar... De cover van vandaag heeft het niet gehaald in de top 40. Fever, dat bleef in de tipparade hangen. Ik kan nog even kijken voor je wat het heeft gedaan. Maar het heeft slechts 3 weken in de tipparade gestaan. En dat bleef hangen op nummer 22. Dus geen grote hit geweest van Madonna. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Peggy Lee, Fever uit 1959. Of weer het werk van Madonna, Fever uit 1992. Een betere. Tja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij heeft ons een hele koffer. Het is namelijk dat het dan met Fever is geïnspireerd door Peggy Lee. Fever uit 1959. Dit komt dan weer uit 1992 van het album Erotica, als ik me niet vergis. En de tijd dat Madonna nog allerlei vreemde uitspattingen deed. En dit was ook weer vreemd. Later kwam dan weer de film Evita. Dat deed ze ook iets mee. Toen moest ze ineens weer heel braaf doen. Dus het is een beetje een dame van die van links naar rechts gaat als het gaat om de extreme. Jouw middagmix. De flitsende 50. We zenden hem altijd weer uit tussen 2 en 5 op zaterdag en zondag. En je kunt stemmen op de lijst.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: OG met Something Perfect.

0: Deze Erik Lang, de flitsschijf, Origin en Something Special. Opmerkelijk bericht. Als het kabinet de plannen voor een ingreep in de sociale zekerheid niet voor 30 mei van tafel haalt, gaan de vakbonden actie voeren. FNV, CNV en VCP eisen dat het schrappen van de bezuinigingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering BIA en de WWW en willen dat de hogere AOW-leeftijd van tafel gaat. Volgens het kabinet zijn ingrepen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. De bonden vinden het onterecht dat de rekening eenzijdig terechtkomt bij werkende, gepensioneerde en mensen met een uitkering. CNV-voorzitter Van den Heuvel spreekt van tekeer gaan met de botte bijl en de VNC roept over een bom in de polder.
1: Before you say another word, may I present to you Alf. The show is on. Your eyelids are growing heavy. You are getting sleepy. You are no longer a cat. You are a bagel. Dude, hey, you scared me. You ought to wear a bell.
2: What's going on here?
1: What happened here? I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned.
3: You were hypnotizing him, weren't you?
1: Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding!

0: of it as an extended vacation.
1: Now, what are you doing in my dress?
0: Blame the guy in the dress.
2: No, don't make a sound. Stay right here and take off that dress.
0: All right, but I feel it only fair to warn you. I'm not wearing anything underneath.
3: Well, my name is Alf, and I'm stuck on Earth. I can't get back to my place of birth. Making the best of a bad situation. Think of it as an extended vacation. Well, my name is Alf, and I'm stuck on Earth.
0: Yo, Willie!
3: I can't get back to my place of birth. Making the best of a bad situation. Think of it as an extended vacation.
0: That's good. Foolish.
4: Ah, dat valt wel mee, joh. Dat valt wel mee. In Amerika worden Duvo Files vrijgegeven. Ik sta deze plaat in. André zegt tegen mij van, nou, dat past er wel aardig bij, hè, dat gegeven. Elf stuck on earth. UFO's, buitenaardse wezens en allerlei zaken die aanverwant zijn aan UFO's en zo. We gaan dan wel zien wat er in de file staat. Misschien was dit wel een voorbode, je weet het niet. Middagmix met Radio Roosendaal. De jaren 80, afgezet door de jaren 70. Foreigner feels like the first time.

Corner als helaas gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Het is alweer klaar, mensen. Ik weet het, mooietjes duren nooit lang. Het gaat altijd weer gemeen snel, hè. Nu is zo weer klaar. En de maandag bij deze weer afgetrapt. Zijn we weer gestart aan een nieuwe werkweek. Ook voor de uitzendingen van de Middagmix. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En om 5 uur hebben we Anton Nachtzaam weer. Gaat hij het weer doen. Van 6 uur klaar hoor je dan op deze radiozender. Nog eentje dan, om het af te leren. En by the way, je kunt het programma ook terugluisteren als je naar www.reinroosendaal.nl gaat. Doorklikken naar de activiteiten-tab, dan kun je door naar de Middagmix-website. De laatste, Cuddy. And now the times.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met...

0: Het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
15: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
16: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes wist met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het binnenlands bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en

0: beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
13: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het seizoen zit er nu echt op voor RKC Waalwijk. Afgelopen zaterdag speelde RKC de return voor de kwartfinale van de play-offs tegen Willem II. De Tilburgers begonnen dinsdag al met de 1-0 voorsprong en kwamen ook deze wedstrijd op 1-0 door een doelpunt van El Alucci. Boetjes wist met de 1-1 de strijd nog spannend te houden, maar het was niet genoeg. De Waalwijkers gingen strijdend ten onder en Willem II is een ronde verder. Na maandenlange werkzaamheden aan de Noorderlaan in Dongen kan de weg deze week eindelijk open voor verkeer. De inrichting van de weg is bijna klaar, maar de laatste puntjes op de i moeten nog worden gezet. Zo moeten de rioolwerkzaamheden worden afgerond en moeten de bermen nog worden ingezaaid. Als alles goed verloopt is de weg op 13 mei weer open voor verkeer. Sporthal De Slagen in Waalwijk blijft dicht tot en met de schoolvakantie. Vorige week donderdag werd er een breuk in het dakspand geconstateerd, waarna de sporthal moest worden ontruimd. De gemeente wil voorkomen dat de situatie erger wordt en gaat samen met experts de locatie onderzoeken voor een oplossing. Tot en met de schoolvakantie kunnen verenigingen en basisscholen geen gebruik maken van de sporthal. Er zijn op dit moment te weinig BOA's in de gemeente Heusden om goed te handhaven. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de huidige handhavingssituatie in de gemeente. Volgens het binnenlands bestuur zit de gemeente Heusden ver onder het landelijk gemiddelde van aantal BOA's per inwoner. Het college wil daarom de BOA-capaciteit stapsgewijs uitbreiden over de komende 4 jaar. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: thought she was James Dean for a...
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het Hantavirus. De Nederlanders worden met bus

0: meisjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. voor 9:30 besteld, is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
18: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon.

0: Een klap, een luil, een stomp. Hè? Whatever. 1980. Dat was muziek van de Brothers Johnson en Stamp.
1: Van zessen klaar met Anton Nachtwel.
0: Het is vandaag 11 mei 2026. Er staat 250 kilometer file in het land. Het is een beetje winderig, een beetje fris. Een graad of 13 in de regio. Strakjes uitgebreid weer en verkeer. Flitsschijf, de nieuwe speciale aanbieding. Het nieuws met Sien van der Kaa en de lekkerste muziek. Ik was gisteravond in de 013 in Tilburg. En daar trad onder andere Blue op. Maar in de kleine zaal, in de Next Stage, was er een optreden van MT Jones. Als support act en als hoofdact Mama's Gun. En de zanger van Mama's Gun is ook dezelfde frontman van Young Gun Silver Fox. En dat kon je wel horen, want het is, het klinkt vrijwel identiek. Alleen is Mama's Gun, vind ik, een klein beetje, een beetje volwassener wellicht. Een beetje steviger, laten we het daar maar ophouden. Oordeel zelf, dig it. Mama's Gun.

1986 was het een redelijke grote hit voor de band. Rondom Michael McDonald. 2024 werd het eerst nog een remake uitgebracht. Door Dario Simitia met de Doobie Brothers, als het ware. Tijd dat we even een blik op de weg gaan werpen. Het is een drukke avondspits, 275 kilometer. Ze staan onder andere op de A2. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Elslo en Afrit Ulestraten, 3 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Geldermalsen en de Martinus Nijhofbrug voor 5 kilometer, Philip. Dan rijdt het langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen voor 8 kilometer. De A27... Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Lunette en Hagensteinse Brug, 4 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Afrit Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer. En het staat stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Noordloos en de Merwedebrug, daar nog een keer 7 kilometer. Dan de A58, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Oorschot en Afrit Moergestel, 2 kilometer. Het staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt De Stok en Afrit Wouwse Plantage voor 2 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batel dorp en Afrit Oorschot. En daar staat het nog een keer 3 kilometer stil. Dan de A59. Langzaam rijdt het verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Waspik en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer en uplopend. Stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. De dagelijkse file is 1 kilometer, een vertraging van 3 minuten. En langzaam rijdt verkeer op diezelfde A59 op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Bateldorp en Afrit Oorschot. Dat levert een vertraging op van 5 minuten en een file van 3 kilometer. Dan de N65, tot besluit staat het stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Vught en afrit A65 Vught. 9 minuten vertraging en 3 kilometer file. Hij is een week of 3 geleden uitgekomen, eigenlijk de dag na Koningsdag. Miss Montreal, hij was die week uiteraard ook de speciale aanbieding. Hier in Van Zessenklaar op Langstraat FM. We hebben het uiteraard over de nieuwe single van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

De nieuwe OG'en en Something Perfect. Het was de flitschijf deze week. Je wilt er morgen weer langskomen rond dit tijdstip. Het is 2 minuten voor de klok van 5:30. Straks is uiteraard nog een hits uit het verleden. We hebben het nieuws uit de streek. Een speciale aanbieding. Maar eerst even de groetjes doen aan Anthony Fijneman in Waspik. Robert Schiermanni in Breda. En Toon Ernest in Nieuw-Vossemeer. En Jeffrey Bion in de omgeving van Weert, zullen we maar zeggen. Voor jullie allemaal een lekker streepje muziek uit 75. Dit is ELO.

0: 34 weken stonden ze maar liefst in dit praten. En vandaag in 2019 was dit de absolute dagtopper. Nummer 1, The Weeknd en Blinding by the Lights.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. GroenLinksAf gaat alsnog verder onder de naam Progressief Waalwijk. Tijdens de algemene ledenvergadering hebben leden aangegeven nog steeds achter de naamswijziging te staan. De naamswijziging was vorig jaar al bekend. Maar door de komst van Progressief Nederland kwam de nieuwe naam alsnog op de agenda. Progressief Waalwijk moet de nieuwe linkse lokale partij worden, die binnenkort officieel wordt opgericht. De organisatie van het Fairy Tale Festival in Kaatsheuvel kan terugblikken op een geslaagde editie. Het festival trok 14.000 bezoekers en volgens de organisatie verliep alles voor 99% goed. Terwijl de afbouw nog bezig is, gaat de blik voorzichtig naar 2027. De kaartverkoop voor volgend jaar start namelijk op dinsdagavond al om 7 uur. Het volledige interview met de organisator is terug te luisteren op Langstraat FM. Het gaat goed met het toerisme in de Langstraatregio. Twee Langstraatse bedrijven hebben namelijk een Traveler's Choice Award gewonnen. Een landelijke prijs van TripAdvisor, waarbij toeristische hotspots worden beoordeeld op hun gastvrijheid en hun kwaliteit. Het gaat om paardenboerderij De Smulhoeve uit Kaatsheuvel en het Schoenenkwartier uit Waalwijk. Langstraat Media ging langs bij De Smulhoeve. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem van der Kaar voor jouw bijdrage aan het regionale Langstraatnieuws. Tijd voor het weer. Er staat een vrij koude meiweek op het programma. Ook tijdens het lange hemelvaartweekend wat eraan zit te komen. Dagelijks komt de temperatuur niet veel hoger uit dan 10 tot 14 graden. Alleen woensdag wordt het regionaal enkele graden warmer. Verder ziet het weerbeeld er wisselvallig uit, met van tijd tot tijd buien en wat regen en hier en daar een waterig zonnetje. We zijn in een beduidend koudere luchtsoort beland en dat is duidelijk merkbaar. Het wordt vandaag al niet veel warmer dan 10 tot 12 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind die in de loop van de middag verder in kracht toeneemt. Vanavond trekken we uit het noordwesten uit meer buien over ons land. En daarbij gaat een zone met een veelal matig tot vrij krachtige noordwestenwind ons aandoen. Later vannacht neemt de wind weer in kracht af. Morgen nog licht wisselvallig gaat de dag van start met soms een bui. Maar vanuit het noordwesten uit wordt de buienactiviteit geleidelijk steeds minder. 'S Middags blijft het vaak droog en zijn er enkele zonnige perioden. Afgewisseld met vrij veel stapwolken. Het wordt in onze regio zo'n 14 graden. En op dit moment is het 10 graden en grotendeels bewolkt.
2: Goedemiddag. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs.

Dat was de titel. Just Be Good To Me, The Sound Of Success Band. 5:12. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Ben je nog onderweg van werk naar huis en sta je in de file? Wens ik je uiteraard daar heel veel sterkte in. En je weet het, handen aan het stuur, ogen op de weg en je radio uiteraard op Langstraat FM. Ik zei het aan het begin van het programma al gisteravond, naar een fantastische optreden geweest van Mama's Gun in de 013 in Tilburg. Hun nieuwe single draaide aan het begin ook al, D.I.G. oftewel Dig. En toen beloofde ik dat ik ook M.T. Jones, de support act, zou draaien. Dat is een singer-songwriter uit Liverpool. Sinds een aantal weken is zijn nieuwe plaat ook uit. Die draaien we ook al een hele tijd, sinds hij uit is. En dit nummer dat speelde hij gisteren ook in de 013. Klonk fantastisch, jongens. M.T. Jones, gisteravond nog in de 013 in Tilburg. In Tilburg en nu op Langstraat.

lekkere platen, jongens. Een nieuw album is al, zit eraan te komen van de Rolling Stones. Allemaal lekkere, swingende tachtigers. En ze rocken nog als een dolle. In the Stars is de nieuwe single. En je hoort hem deze hele week in het kader van het feit dat het gewoon de speciale aanbieding is. We draaien er ook zeer speciaal voor jullie allemaal. Het is 10 voor 6 op Langstraat FM. Een en laatste vocale zit er zo'n beetje aan te komen. Maar eerst Cliff Richards. Dat is die ene laatste vocale. En inderdaad, droom maar lekker verder op Langstraat FM. Dreaming, goedemiddag.

0: programma's morgenochtend tussen 6 en 9 onder meer. Het programma van Erik van Vliet. Voor de Wijker Wakker tussen 10 en 12 hebben we ook nog Erik Dankers. Met Langstraat Languits. Morgenmiddag uiteraard de muziekmix met Rijn Roosendaal. En ik spreek je graag morgenavond weer om 5 uur.
1: Van 6. Van 6. Van 6.
0: Klaar. En we gaan eruit. Met de Tramps en de Love Epidemic uit 1974. Nog een hele fijne avond.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer.

0: Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

for a boy to look like a girl is degrading.

0: van you. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallatie

0: 15 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

0: gek.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor

0: Tot zover het radio nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie.